0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stassi family.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

die gezicht fijne vindelen in een nakende lijf. Een verstoordende hart, een verdwalende ziel, als je mij even neemt. Die gemoed fijne vindelen, als ik jou niet kan vrij.

nergens leer waarom de weg krijgt plek waar je geen nog naast. Zolang je me niet lief weet, los je vechten naar. Los je vlees erop met kussen, los je vinger op je grond. Je wordt alleen wakker in de kamer van stil. En altijd je

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zou staan.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Q4 Garage Lebelweg, Stikland. Ons is jou type mense.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Best music, best sound, best radio station. Jou stasie.
4: Nummer 33.
5: Stream us now.
6: Jou stasie.
5: www.joustasie.net.

0: speel jouw stasie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw stasie. Jouw stasie. Tijd voor nummer 26. Elke Saterdag 9 tot 12, 40 van die grootste treffers. Jouw stasie, top 40.

0: Hat. Sagt der deutliche Diff, Diff, Diff, Diff.
1: I'm a sucker, doof, doof, body, body, doof, doof, banner on my hoof, doof, give me bikkie.
2: Hier is jij nummer 1 op jouw statie. Jouw statie. Jouw statie. Jouw statie.
3: Elke moment, elke minuut, elke seconde naar die beste.

0: Yo, Starseed.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stoof zo staan.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Jotaal.
1: Jou muziek.
0: Jou stasie.
2: Kom vir meer inligting. De Handelspost. Die hart van besigheid in harties. Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf De Handelspost in Hartebeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Marco, goedenavond aan jou. Wel, dit is 12 minuten voor 6. Dat was die einde van ons boerenopskopprogram. Ons het nou een lekker ononderbroken half uur van lekker muziek in die 70er jaren. Een 70er jaren keerspel. En dan begin ons ambtelijk met Volume Winkel hier van 5:45 kant af. Dan, ek sien ek het reeds een paar versoekies ontvang, WhatsApps, om een paar liedjes te speel vir jou vanavond. Baie dankie vir jou boodskappe. Ons kom daarby uit so teen van 5:45 kant af, nee. So, lekker luister saam met my na 70 jaar keerspel. Hier is muziek van Love, Trojan Horse, Abba, Barry White, Casey and the Sunshine Band, The Tokens, Chris Andrews. En die volgende half uur, 70 jaar keerspel. Keerspel uit die 70s, hier op Volume Winkel, saam met daai. Kom ons kyk gou vinnig na die rugby, of ons jou telling kan gee.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Je zijn als Gangel bij Aard, die zeven hartelijke goede naam. Dus 18 minuten na 6, ons is terug bij Volume Wankel Samadijn. Rechtstreeks met jouw boodschappen in verzoeken. Natuurlijk, intussen hou ons ook via die rugby op. Ons net gauw vinnig, kijk, daar was, dit was nou halftijd geweest, amper sê ik beseringstijd, dit was nou halftijd geweest. En net gauw vinnig, waar die telling is tans daar, in Kaapstad, tussen die All Blacks en die Springbokke. Dis tans 24 vir Suid-Afrika en 14 vir Nieu-Seeland. Die wedstrijd wat so pas begin het in die tweede helft is in die 43ste, 44ste minuut. 24 vir Suid-Afrika, 14 vir Nieu-Seeland. Goed, nou ek gaan nou stelselmatig te werk gaan vanavond. Ek gaan die boodskapies en die liedjie versoeken so stelselmatig hanteer, maar ek het nou liedjie versoeken ontvang ook van Liesel van Brandes. Liesel, baie dankie. Nee, is moest nou Liesel, excuus. Liesel het nou ander van, ek is alweer die mekaar hier. Kom ons kijk gauw vinnig, of ek denk haar. Ek wil net seker maak, ek het nou nie een verkeerde van bed nie, maar dit is nie meer van Brandes nie. Meneer, ben Liesel, baie dankie vir jou boodskapie. Ons gaan vanavond het so doen. Ek werk van achteraf, ek begin onder, dan werk ek om op boon toe. Drie per slag, ons doen so drie per slag. Nou, Liesel het onder andere gevra vir Tommy Keaton's Hole Again, en Cher's If I Could Turn Back Time, en dan ook teen Jordaan en Dr. Victor met Wie se kind is jy? Dis waar ons volgende gaan luister, liedjie verzoek van Liesel. Baie dankie Liesel vir jou boodskapie, en hier kom jou muziek, geniet dit saam met ons.
1: Hallo. Ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ja, als het nou net na daar die drie liedjes geluister, want nou gaan sê, ek gaan nou sê, is het aangevraag, wel nie, die Liesel self, die het my so pas gecorrigeer hier, sien ek haar man David Victor, wat het aangevraag, die laatste drie, en ons het gehad teen Jordan en Dr. Victor, met wie se kind is jy voor dit share, If I Could Turn Back Time, en toen is natuurlijk weggespring met Tommy Keaton, se Hole Again, dankie daar aan David Victor. Die volgende drie is aangevraagd door Alta Clarence van Hartebees Poort. En ja, gaan nou vir jou sê, sy het gevraagd vir Journey, Any Way You Want It, Smokey met Living Next Door to Alice. Ons gaan ook luister na Bon Jovi, Living on a Prayer. Dus aangevraagd door Alta Clarence. Al die telling, Zuid-Afrika teen die All Blacks. Het was oomblikke gelede 30 van Zuid-Afrika, 14 van Nieuw-Zeeland. Hier in die 57ste minuut, kom ons maak net seker, dis die 57ste minuut van die wedstryd, 30 vir Suid-Afrika en 14 vir Nieu-Seeland. Hier is dan die muziekkeuse van Alta Clarence.

die zangers kan ook bij Artis FM. Dus volume van Sommerdijn. Die 29 augustus. 46 minuten na 6. En ik zie de hand. Er is nou weer drie gedrukt door die All Blacks. Ik ga vandaag kijken of ik voor jou daar die telling kan geven. 30 voor Zuid-Afrika. 19 voor Nieuw-Zeeland. Dus waar die telling thans is. Ja, ik ga proberen om bij allemaal zijn liedjes verzoek uit te komen. Hier komt stroom baie in op die oomlik. Honderden. Ik ga zo'n beetje pick and choose tussen. Als je niet omgeeft, nee, ik ga niet allemaal gespeeld kan krijgen. Letterlijk, ik doe ze dit de uur hoor. Maar ik ga proberen om bij die meeste van het uit te komen. Dank je voor allemaal wat deelnemen aan vanavond zijn liedjes verzoeken in Volumewinkel. Liesel het drie aangevraagd. Akken toen ze thees. Don't you forget, don't you wish it was true van John Fogerty. En dan Hey Bitsy Teeny Weenie. We gaan die drie luisteren nou. En dan heb ik een boodskamp daar uit Roodepoort het, wat ik gauw moet aan aandag ook gee net hierna. Kom ons luister eerst naar die drie liedjes. So ek sê het, as ek nie vanavond al jou muziek gespeeld kan nie, vergewe my. Daar is honderden wat ingekomen tans. En ons gaat zo'n beetje briektrap hier. Ja, anders gaan ons niet klaar krijgen. Kom ons vat gauw hierdie drie. En luister lekker samen met mij. Jy is ingeskakel op die volume wikkel samen met hy.

0: is er, natuurlijk is er boete van Constantia Kloe van Rudeport. Goedenavond, Hein. Speel alsjeblieft voor die speciale persoon in mijn leven. Hou mijn biekie vast van Frans Wijs. Dan zeg alsjeblieft om, ik verlang bij en om en kan niet wachten om hem weer te zien. Nou ja, toe. Fantastisch. Hier en dan van Esther daar van Constantia Kloof. En daarna gaan we weer voort met jouw kiezen van muziek.
1: Dit is Nico. Ik is van Rietfontein, Pretoria. Ik luister hier naar Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Oh, dat was een prachtige naam van... kom, ik geef jullie de naam van Ailiki. Aaron Neville, is ik recht. Ja, Lonely Drum van Aaron Goodwin. Sorry. Lonely Drum van Aaron Goodwin. Aangevraagd door Liesel Victor. En vanavond volume van Gilsamadijn. Ja, Liesel het ook gevraagd voor hierdie een van Tommy Stipe, Pretty Baby. Kom, ons luister daarna ook. En dat is net na die handelsbreek. Die korte handelsbreek wat volgt. Blij en geskakel.
1: Dame, dame, dame, kan jij mij hoor?
2: Pieter, gaan zij ook KIBS?
3: Met Crisis on Call's identificatiebankie is net één oproep genoeg om die traumaspan onmiddellijke toegang te geven tot alles wat hulle nodig het. Van jou bloedgroep tot allergieën en medische fondsbesonderhede. Alles gestoor op een veilige platform. SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS. BSMV's geld. Of bezoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
4: Artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wereldwijd.

Well, Larry, prachtig in wat ons geluisterd. Het was Audrey Landers met For the Rest of My Life. Ook een van die wat aangevraagd door Liesel daar, Liesel Victor. 26 minuten na 7 ons programma het einde se kant toe staan. Ek het dan nog so 2 of 3 van jou stukkies wat ek kan speel, muziek wat ek kan speel. Ek het vinnig hier die lysie gegaan. Ek sien hier dus altyd nog een vraag vir die fight song van Rachel Platten en ook daar die een van die Four Non Blondes. What's up? Dit is volgende hier op jou program Volume Winkel Samedijn.

Ja, hier komen we ons nou aan het einde van ons programma. Hier ons gaat een keer van Kenny Rogers, The Gambler, aangevraagd daar door Liesel Victor. En voor het ook Abba, I Have a Dream, wat aangevraagd is. Is er niet zeker, ik denk hier in het... Oh, het is ook Liesel wat hem aangevraagd is, ik heb die mis het niet. Niet doen. Dat is het einde van ons programma. Dank je voor alles voor samenkeer hier in Volume Winkels aan Madain. Ons maak volgende zaterdag weer zo tussen 6 en 8 namiddag. We gaan net blij die bokke het gewin. Uiteindelijk kan hem toe met een blij hart rondbewegen. Hij is toe gaan nou. Die weet dat die springbokke het daarom gewin. Ik hoop je gaan een heerlijke zaterdag aan te. En een rustige zaterdag aan voor je. Heerlijke nachtrust. Wonderlijke naweek verder. Ik gezels met jou maandagmiddag tussen 4 en 7. In die programma met die huiswaarts Samadijn. Zo, blijf gerust ingeskakeld. Ik krijg jou maandagmiddag weer voor die radio. Morgen om 7:15 ons kerkdienst uit die gemeente Pretoria.

0: Maar in de gemeente natuurlijk Doxa de Reslo. Want volgens die zondagochtend eredienst brengt tussen 7:15 en 8:15 elke zondag. Ik heb veel heerlijke muziek uitgezoekt voor die rest van die avond en voor die rest van die nacht tot morgenochtend. Wanneer ons die eredienst neemt. Zaterdag aan thuis, samen met Hardy's Effing Hoopie, gaan die muziek geniet. Die ritme is zo'n klein beetje afgebring. Muziek in die 70s, 80s en ook lekker Afrikaanse muziek. Zo geniet het en blij en geschakeld. Ik groet je tot maandagmiddag om 4:00 van mijn kant af tot dan. Mooi, blij en bye-bye.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunsteling statie. Je luistert naar Sokkie.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

très cerise. De toi tu peux que et moi je me sou. Dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij hard blij. Jij mij verleid.

gezagie. Jouw lijfie is ons weer zo. Gezagie zo. Dat wat je bij je doet. En als je mij zo. Dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

Een periode was er nooit ooit zo kort nie. Ons wil nergens anders wees as voor hy bord nie. Nog nooit het ons hy vrou so gesien nie. En ons dome was hy sonder haar bikini. Ons het begeer om haar woorde voor ons oor te sien gebeur.

0: knut.
1: Denk aan waarom van die voeten slikken.
2: Moro waar ik maar los en moro waar is van die sos. Kom maar nog aan die in het broer die biste.
3: Kago pa die mijn man kan nou niet praten van een gooi aan een hok. Is zo just een negatief voor jou gebrand. Oké, jullie brader, wat heb je gedrank?
4: Wacht, ik ga het zang, ik get.

0: surowe pleksa.
1: Makara! Asseblief, sit sagter door die gedief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, dief, vari, vari, doof, doof, papa, pari, doof, doof, slaaf, vani, doof, doof, gee my mikkie, doof, doof, doenie, doenie, doof, doof, met de lekker, doof, doof, binnen.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bietjie vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Scully sal jou bederf.

0: не пляс.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie.

0: alsjeblieft, mijn lief.
1: Geen brieke, niet.
2: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
1: Je luistert naar Sokkie, tijd.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie.net.